0: GCM is signing off. Take care, Dave. Thanks for the QSO. Until the next time. Bye-bye.
1: Yeah, bye-bye, Gerard. And have a lekker eten, but have it. Ik denk dat hij zeker in Rotterdam, nou, ik kan het niet herinneren. Tot mozzelen, joh.
0: Ja, okay, Dave. Tot de volgende keer, hè. Till next time, hè. Take care, bye-bye.
2: CNG.
3: Ja, 3,5 november, wish you...